0: wil pikken of gewoon een pot te drinken met de sympathieke cafébo Steven. Ah wel, waar moet hij zijn? In de Kager! In de Kager! In de Kager! In de Kager! Ah wel, waar moet hij zijn? In de Kager!
1: Radio Ninove, nieuws.
2: Een arts uit Waterloo heeft de sociale zekerheid voor ruim 5 miljoen euro opgelicht. De feiten speelden zich af tussen 2019 en eind vorig jaar. De dokter leidde toen een woonzorgcentrum in Charleroi en zou met de RISIF-nummers van verpleegkundigen en de identiteitskaarten van patiënten fictieve prestaties aangegeven hebben. De arts werd meermaals geschorst, maar slaagde er telkens in om een nieuwe onderneming op te richten en de fraude verder te zetten. Eind vorig jaar ging het rusthuis dicht. De bankrekeningen van de man zijn intussen geblokkeerd en er is ook nog beslag gelegd op zijn woningen en voertuigen. In Luik heeft zich vanmorgen vroeg een ontploffing voorgedaan aan een synagoge, dat meldt de lokale politie. Niemand raakte gewond. De explosie veroorzaakte wel wat materiële schade, zo zijn de ramen aan de voorgevel van het gebouw weggeblazen. En ook de ramen van de tegenoverliggende gebouwen sprongen door de harde knal. De politie heeft de straat afgesloten en een veiligheidsperimeter ingesteld. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel geweten. De afdeling terrorismebestrijding van de federale gerechtelijke politie in Luik heeft een onderzoek geopend. De prijs van ruwe olie is gestegen tot ruim $100 per vat. Dat is het gevolg van de aanhoudende aanvallen in het Midden-Oosten. Daardoor hebben olie- en gasfabrikanten in de regio hun productie fors verminderd. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt bijna volledig stil. En dat is een van de belangrijkste doorvoerroutes voor olie en gas. Het is al geleden van 2022 dat een vat ruwe olie nog zoveel kostte. In Los Angeles heeft een vrouw van rond de 30 het huis van zangeres Rihanna beschoten. Dat melden verschillende Amerikaanse bronnen. De vrouw zou zo'n 10 schoten afgevuurd hebben vanuit haar auto. De zangeres was thuis met haar gezin, maar iedereen kwam er met de schrik vanaf. De schutster sloeg op de vlucht, maar de politie kon haar even later arresteren. Het is niet duidelijk wat haar precies bezielde. We krijgen eerst nog vrij zonnig weer, later ontstaan er stapelwolken en die kunnen op verschillende plaatsen uitgroeien tot een bui. Mogelijk zelfs met een donderslag. Blijft nog zacht met maxima tot 19 graden. Vanaf morgen wordt het frisser en wisselvalliger met geregeld een bui.
0: Ja, wettelkrabbers! T6 en KV. En te start voor een vizier Carnavalsradio.

0: opgepast, deze Zuckerfestliga van 2026.
1: En ga kindje in de TIA stemmen.
2: Op een spiegel heren, als ze heren zien. Maar niet nog. Door werd er voor heel andere dingen gespiegeld. Daarom, lozen ze zich goed. Ik heb een goed, die een alpaca's minder zat.

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Goed je naar het oudste café van stad, je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geiren eens een foef, maar de koep is dat het dier. Goed je ga eens bouwen steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogel pikken of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel, waar moet hij zijn? In de

Rico.

Eens bedankt, merci, in alle toelen. Danke dich, kussen en gracias. Weer als toen we maar lief toch weer te stroelen.

0: buiten. Ah wel, dat werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengoot. En weet je wel, hè, dat die door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Bahajo's. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het ander, hè. 60 jaar Heimpolé op Dalleboon in Lierbeek.
1: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
0: 60 jaar Heimpolé.
2: On a la machine. We clashen er van een keer van hier Carnavalsradio in.

0: mijn coach en mijn strike zijn nog zo rap gedaan. Als een café op nachtegrond blijft opstaan.
1: Meeske van Inop. NKW, juist gepast, stel de leveren. Ons diamantenbal. Geef daar gebied een arm, want we gaan lichtige zwiegen op de muziek. Zeg er iets? Jongen, zeg er iets, hè? Houd nog, hè? Ja, en houd. Ja, maar haal door er van achter. Ja, ga moet je ook meedoen, hè? Wat is er misschien? Arme in makanderen.
2: Komt er ba, komt er ba, ook al eien een wakka. Het is nog plosje op de tribune, ja, door van achter, links op sa. Squif wat op, dicht op ien, want ge komt toch overeen. Ge moet je zien dat ge niet een tert op de gebierzantien. Het is van haar, weer patat, want het is carnaval in stad. Ja, ze fischten en me weilen nog niet gat. Kom, doe dan om me, je stond hier toch goed terug. En kom

niet bougeren. Allemaal lachen voor de foto. Ja! Yeah.

0: Moet je maar slipken hebben voor dat troon te dragen, jongen.
1: De reclame kees! Oh yeah, this is the sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch suggeren.
2: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album, bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
3: Bonjour, cousin. Hij zei van de chaussée de bol vertemmen, de masque cassa. En ik lust de ruk door de radio van Guinevere van de NKV. Dat is de tien en taan, daar gaan wij van delen.

0: opgepast, deze zukken verslieken van 2026.
1: En ga kentjaap in de dia stemmen.
2: Ai, Luca, ik heb kopzeer. Hoe komt dat?
3: Dat heb ik al wat, zei. Krijgt hij mijn machine. Allee, rap.

0: plant een nieuwe meer.
1: Paint at home. Create your happy home.
2: Ja, hallo, kus allemaal. Ziet er nou uit alsof dat je gewoon al hier goed amuseert? Amuseert er gewoon al hier wat? Of dat je gewoon al hier wat amuseert? Wel, zal eens vertellen hoeveel dat een keer dat kik me geamuseerde. Dat was eens met carnaval op een maandagnacht. En de DJ-tijn, die mokte hun de mensen zot. En als ik zeg zot, dan bedoel ik ook zot. En weet je de reden waarom dat ze volgens mij allemaal zo zot kreeg? Dat was door zo'n dikke... sporen. Boah.

Little Roberts. Urich. Wat moet hij zeggen? Zijn wij een batterie opgehouden? Want het is banket. Oi, de neef van de prins. Nou, dat verkoopt beter, hè. Wat ga je nog hier nog brengen, zeg? Daarmee verkleren we hier vooral de carnavalisten en de protégés van de stad. Een banket vergeopend.

Ik heb een trompet. Dat is de opening voor 2025. Als er hier andere protesees gewoon een tafel zitten. En na... verecht. Welkom op de diner van de Prins.

0: stoem met speksjes en een brochet. Of toch liever een kroket. Je kunt kiezen wat je wilt. Tijn blijft dekt heel goed gezien.
1: En grote komen meer uur. En al dat eten post dat leuk.
0: En jij nog in de serken. Wakt dat tijn een grote klerken.
1: Ruid

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Goed je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire niet een foef, maar de koep is dat het dier. Goed je gauw is bouwde steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar. 250 jaar
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel waar moet hij zijn?
1: In de kager.

0: Al wel wat moeite zijn. In de kager. Ja, Wittelkrabbers. T6
1: en KV.
0: En te start voor een vizier.

0: Anastasia Atsinikoulas in Ialissos in Rhodos, de radiofono en café. Bravo, ευχαριστώ.
1: En café, hier ten herriet, Stijn Oliveren. Ninof, Moen, Blommestad. Blommekes, blaad, rood, groen en zwart. Moen, Ninofstad, let en u.

danse, maman, comme yon.

family.

Goeie nawe Mino Wieters. Goeie nawe Twiddelkrabbers. Wie werd de 66ste stadprins van Inhof? Wel, ik ga nu hier, zoals gewoonlijk, nog een klein beetje een droehaven en hij nog wat creëzer mogen. Het is de geboren Inhof Wieter. Kan Inhof dan ook op zijn dumken? Meer nog, hij is hier in Inhof in de kliniek geboren. Was zuster Therese. Als ze jong was, nog sportief en heette een tijdje van voetbal. Hij had een schoon vrouw, twee prachtige kinderen, twee jongens. Hij zelf is kinderprins geweest. Hij werkte in Inhof en heeft er mee van gezorgd dat er nu alle carnavalisten in Inhof bij hem op zijn trekken kunnen komen. Ik kan hier nog lang voetje, want een foutje doet zoveel. Als ik doe vooral tisken, dat ik het niet allemaal kan opnoemen. Hij is op alle fronten thuis en hij had je niks kunnen misvragen. Beste carnavalisten, ik stel alle veel lid van de deze jaar jubilerende carnavalvereniging van Aertenooi. Oprichter van de prinsverkiezing, geen prinsverkiezing, het alter ego van de Club Kende Ridders.

0: radio komt hier om.
1: Ja, dat is toch een scoot, Violet, zet het niet?
2: Ja, op mijn scoot is ze gezeten, hè, boy.
1: Ja, bij mij twee keer, bij mij niet, hè. Ach, ben je haar een chance, hè, jong.
3: Radio met een noek af.
4: Meesten van Enof. Enof werd overspoeld met kleine en grote draken. Want Spassot hoort hier daarnacht overal die zieke dingen spoken. Dus meesten blijft nog allemaal hier. Want de draken beschermen arme vee.

0: zitten.
1: Ah wel, daar werd het godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengoot. En weet je wel, hè, dit hier op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Bahajo's. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Hein Polé.
3: On a la machine, we clashen er voor een keer, we zien Carnavalsradio in.

0: de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: De radio
3: met een hoek af.
2: En een serieuze.

0: Weer in jou.
1: Ja, geef ik daaruit. Ja, daaruit, ja. Nee, dat is Bordeaux, daaruit. Daaruit, zeg ik al. Allee, zie je, dat een verschil tussen Ruud en Bordeaux? Hier, dat is Ruud, zie je het? En dat is Bordeaux. Allee, verwoord, kom.
2: Hier, dat is Bordeaux.

0: zijn. Dat je dan al moet zeggen, Green en Bellagie Green, ja, dat gaat door in dit pak. Maar Reut en Bordeaux, dat verschil zie je nou toch al, hè? Gaat men dan toch niet zeggen dat je dat verschil niet ziet, hè?
1: Geboord hier niet, van kromme oos, dat spel.

0: opgepast. Deze Zuckerfestliga van 2026.
1: En gak en chat in de TIA stemmen.
2: Dag, cijfra.

0: James Bond. James Bond.
1: Meneer Bond, lust er een huid nog een koffie?
2: Ne witte lebatage, echt om alles naked scotch. Om de dogelijkse sleer of politiek.
3: Kan in het leven al eens pieken. Ach kom jong, het zal wel likken.

0: Bit av motorhøyen drikker.
1: Ja, nei, da, det veldig gøy.
2: Vettelkrabber, senile manekestorn.
0: Får man noen bakkager, da får man noen gliose.
1: Ja, vaktasli.
2: Vettelkrabber, senile manekestorn.
0: Ikke mitken, da. Jeg kan bare ha drunket seg.
1: Ja, men ikke sikkert. Jås.
2: Vettelkrabber, senile manekestorn.
1: Hva vi for i jord først?
0: Ja, vi gikk. Ja, vi må ha med mer nå.
2: Vettelkrabber, senile manekestorn.
3: Damen en menier. Gilles Stella Levein. Drikke van de feur, rimmant naar koter te skillen.
4: Maskes, alle verwoord. Wat hond ik het doen, gelijk dat men het repeteerde men. Wat protesteren tegen Wim van de commissie. Wat lemmen toch alle permissie. Van August, geen echte colère, dat ze men beloven. Want ons hier, geen liever een blauw geest, als een droeven. Sisters, doe jij de stemmen, heeft me katoen en doe jij de veuren.

Mieke, Bernetjes, vader van een echt minoviter. En de zus gepist, en het was zeker 4 liter. Nou, kon ik wel eens zeggen, pas op, want ze gaan regeren.

Momaskes, dat was niet echt. Wist het dan niet? Een ziel doet toch zeker dingen niet? Wale zijn vertreffelijk plezier. Dat moet je allemaal verstaan. En daarom loten we ons klokken.

0: tegen de grond gezakt vastkomt, hè? Trek het dan niet gewoon. Want met een spiksplinter nieuwe parket van Bad Paint at Home gooi je er niks meer van zien. Kwalitatieve vinyl- en laminaatvloeren van Quickstep zijn de allerbeste die je kunt vinden. En dat en nog in verschillende kleuren en designs. En weet je wat, hè? Paint at Home komt ze zelfs verhaal liggen en al. Als ook in je handen, het is kan nog een chat drinken, hè? Ha ja, voilà.
1: Kom gerust eens kijken in onze showroom. Of moet ik zeggen, wauwroom. Wend dat het vindt?
2: Paint at Home. Brokkels is eeuwig. 166 en 1 af.
1: Paint at Home. Create your happy home.

lange veren, de planeet Klon. Speciaal gefabriceerd door Wilde Stitch. Ineengevoefeld met slechts één bedoeling. Het verlossen van onze stad van al die politieke klons die voiven en feesten niet in hele woordenboek hebben stoelen.

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je in het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire niet een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je huis, bouw de steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar. 250 jaar
0: in de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken, of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel waar moet hij zijn? In de kazer.

0: Radio met een hoek af.
1: Ook in de moskee, luisteren ze naar NKW.

0: Res.
1: Igen.
0: Os feske generosje. Kommt das sie. Danke nur, Powacht.

Het beestje oos in de tang, de kouwindje blies deer oos uit. We konden niet naar bootje, in ons kot weer mijn steken zot. In mijn stad door was het stil, dat voelde toch morska. Ik vroeg mijn eigen af, hoe kom ik?

0: Oei, oei, mijn meisje, ben je dan allemaal naar me weg? Want hier komen de Rodania's op willen pjeuren.
1: Eindelijk, ons madame met verstoot.
2: Oh, laat ze op mijn ding, zeg hier. Ja, ze zijn hier, hè.
3: Ze komen naar mij.
2: Dat is Sapko.

0: Xavi, de radio.
1: Met een hoek af.
0: En een serieuze.
2: Zeg, Fra.
3: Zeg, heren koers. Maar dat horen we horen hem. Dat is ook met dat, hè. Ja, niks beter.
4: Bye ook, man. En het is die verse. Luister maar.

0: alleen, maar van het jaar komt ons Adrien eindelijk weer boy.
1: Een mooie avond stond we normaal gezien op onze letterlijke kas.
2: Er is maar één groep dat beslist of dat feest hier stopt of niet. En dat is Miss Meester!

0: de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: De radio
3: met een hoek af.
2: En de serieuze.

ooit, ooit, ooit, het is je spartig van die floors. Ooit, ooit, ooit, het is je spartig van die floors. Ooit, ooit, ooit, het is je spartig van die floors. Al wat dat je weet, maar het is je spartig van die floors. Ooit, ooit, ooit, het is je spartig van die floors.

Scroll dat bejankpapier uit al alle kanten. Maar Paint at Home, daar vind je zeker en vast wat je ziet. Keus ooit meer als 200 collecties. En natuurlijk van de allerbeste kwaliteit. Ah ja,

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geiren is een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je ga eens bouw de steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken, of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Ah wel, waar moet hij zijn? In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: Ah wel, waar moet hij zijn? In de kager.
3: Wuttelkrabbers!
4: Haha!
3: T6
4: en KV!
3: En te start voor een vizier Carnavalsradio!
5: 111%

0: deze Zuckerfestliga van 2026.
1: En ga kentje in de TIA stemmen.
2: 66 jaar geleden. Niet alleen carnaval werd geboren, maar ook nog echte wettels in de Ninofse kraamkliniek. Het Ninofs dialect werd met de paplepel ingeheven. Zullen de kinderen dat nou ook nog kennen? We gaan een keer proberen. Zeg me een keer na. Papa.
3: Papa.
2: Ja, goed. En dan een keer het in het Ninofs. We. Tol.
3: Ajon.
2: Wat was dat? Nee. We. Tol.
3: Ajon.
2: Godverdomme, want dat gaat hier geen waar zijn. Hè. Het werd hier echt tijd dat er weer echte wettels geboren werden.

0: Allez, kom. We gaan nog eens proberen. Ni-nof.
1: Ni-nof.
0: Ja, dat begint er al wat meer op te trekken. Koe-peut.
1: Koe-peut.
0: Ja, goed. En dan een keer het moeilijker. Ka-fe-hi-ter.
1: Ka-fe-hi-ter.
0: Ja, goed, jong. Als dat al lukt, dan gaan we nog een keer een laatste keer proberen, hè. We-tel.
1: We-tel.
0: Ja, valasse, zie je het wel dat je het kent. Misschien werden er hier van zijn leven toch nog echte wettels geboren.

0: NASA hier toch al lang komt vliegen, zeg.
1: Ik ben hier toch ook weer te stukken.
0: Hier hebben ze naar het skantje een goed bierken en niet, of? Witkap of al zoiets.
1: Ah, welkom, dan wil ik wel een keer prieven.
0: Ah, het is goed. Dan zijn we ermee weg.

In café de Maskeskoeten verspel nalen van de jaar een graalijk nage carnaval. Ze zogen het al in heel een boel. Iedereen zijn batteries zijn benair vol. Madame Soleil eet gezeid. Het werd dicht gestuurd.

Het is 11 uur en 11, het nieuws met Groot en Groes. Het zwembad de Klein Denner is voor onbepaalde tijd gesloten wegens Schiele Hans om Jeep. De stad vond een schitterend alternatief in het Plage de Ninof.

Radio Nienhoven met het nieuws. In Nienhoven kan je vanaf vandaag terecht op het Plage de Nienhoven. Met dit zwemparadijs heeft de stad een waardig alternatief voor het zwembad De Kleine Dender. Neem een frisse duik in de Dender, geniet van het parelwitte strand en drink een lekkere cocktail aan de beachbar. Dit alles in het hartje van Nienhoven tussen de twee bruggen.

De joer kon ik wel weer komen, dat heb ik al gezegd. En ze hebben door Verma al een privéparking geleid. Met zonder veel bariel en met een Vlemske lier. En om heel te bedanken, een volmachtje of twee. Dat heb

0: Ja, zeg, ga je Ruk?
1: Jok, wat kan je zeggen dat we eens onder brave vraging kan passeren?
0: Als we maar niet te veel moeten stappen, zeg, dat ik nog tijd heb te drinken.
1: Ja, Danny is dood. Ja, dan zijn we weg, zeker.
0: Ja, zijn je nog geweest te pissen voordat we moeten vertrekken?
1: Och jong, nou dat je het zegt, tot je toch precies had te kloppen, hè.
2: Ja, ik heb iemand horen zeggen, iemand die ook orgel speelt, dat hij niet wist dat Nino een barok gestemd orgel had.
0: Ah, dat is goed om weten. Telt dat mee voor het examen?
1: Allee, we zullen hier rap nog geen drinken, zeker. Ik wist ervan op ons even te komen van die wandeling. Want ik ben na 2 breden gepasseerd, 5 frit kopen en ik heb hier nog altijd niks gekregen.
0: Ah, dat is een gedacht. Wat moet je gaan, man?
1: 2 pilsjes als dat kan. Eén voor je te drinken en hier voor de best.
0: Danny, wat moet je gaan, man? Een duveltje zeker, Danny?
2: Danny?
0: Danny! Is dat nou weg zonder iets te zeggen?
1: Dat ben je, ja, goed. Hij is weg zonder roos.

0: Ja, ik heb hem gevonden. Pijs niet dat niet gezien heeft. Gewoon normaal doen.
1: Ja, het is goed. Danny, dat kerk, stond dat hier al lang? Ja, want op mijn blad stoot toch al meer dan 100 jaar.
2: En blijkbaar is dat nog niet overal gewetend.
0: Ah ja, als u.

0: Hey Danny, allee, niet veel te kruften, maar wanneer gaan we nog een keer drinken?
1: En dan ik een kans om de brouwerij te bezoeken.
2: Goed, jong.
3: Ja, in de stad moet je nou niet gaan zitten, hè. Je kent er niks gezien. Want het stoot er vol met pierremelis, lunaparken, fritkoeten, ja, van alles, hè.
1: Dat brouwerijbezoek is altijd fantastisch.
0: Ja, moet je nou niet afkomen dat dat gedacht was, hè, zeg.
3: We zitten hier onder zo'n tweeën al een hele dag te kruften om een keer iets te drinken.
0: Al een chance dat ik maar voorzien hem en mijn kabas vol met potten gestoken hem.
3: Oeh, dat was hier toch voor niet, moet ik dat betonen? Oei, secondje, mijn snieren zijn open, hè. Danny, wacht even.
0: Ja, dat heb ik nooit voor, hè. Ik doe Hans maar liever skoentje met velcro's.
3: Met wat, hè?
0: Velcro's.
3: Wat dat Sam al ooit vindt. Zullen we dan een keer ooit liggen, Danny?
0: Ja, hij gaat niet antwoorden, hè. Hij is weg.

0: Danny, Danny, ik heb nog een vraag. Is dat een kerk, een feestzaal of een moskee?
1: Aan die kerk zijn veel anekdotes verbonden. Maar om die te weten moet je natuurlijk een wandeling meemaken. Hè.
2: Stap ten azurap niet, ik heb wel hasma. Hè.
0: En ik heb zit maar vestig halos nodig.
2: Ja, dat hij met die velcro's, hè.
0: Danny, Trair, we kunnen je volgen. Samson!
3: Pst, het is wel Danny, hè.
0: Danny!
3: Trair, want zijn velcro's springen open.
0: Dat stadstoer is toch maar van talverdraad donker, zeg.
3: Wat vond er gaaf?
0: Boah.
3: Niet content af?
1: Een stuk geschiedenis en een stuk genieten.
0: Het was toch Danny's, hè, Danny.

0: 50 jaar Hempoli.
1: Radio Ninove, nieuws.
2: Een arts uit Waterloo heeft de sociale zekerheid voor ruim 5 miljoen euro opgelicht. De feiten speelden zich af tussen 2019 en eind vorig jaar. De dokter leidde toen een woonzorgcentrum in Charleroi en zou met de RISIF-nummers van verpleegkundigen en de identiteitskaarten van patiënten fictieve prestaties aangegeven hebben. De arts werd meermaals geschorst, maar slaagde er telkens in om een nieuwe onderneming op te richten en de fraude verder te zetten. Eind vorig jaar ging het rusthuis dicht. De bankrekeningen van de man zijn intussen geblokkeerd en er is ook nog beslag gelegd op zijn woningen en voertuigen. In Luik heeft zich vanmorgen vroeg een ontploffing voorgedaan aan een synagoge, dat meldt de lokale politie. Niemand raakte gewond. De explosie veroorzaakte wel wat materiële schade, zo zijn de ramen aan de voorgevel van het gebouw weggeblazen. En ook de ramen van de tegenoverliggende gebouwen sprongen door de harde knal. De politie heeft de straat afgesloten en een veiligheidsperimeter ingesteld. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel geweten. De afdeling terrorismebestrijding van de federale gerechtelijke politie in Luik heeft een onderzoek geopend. De prijs van ruwe olie is gestegen tot ruim $100 per vat. Dat is het gevolg van de aanhoudende aanvallen in het Midden-Oosten. Daardoor hebben olie- en gasfabrikanten in de regio hun productie fors verminderd. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt bijna volledig stil. En dat is een van de belangrijkste doorvoerroutes voor olie en gas. Het is al geleden van 2022 dat een vat ruwe olie nog zoveel kostte. In Los Angeles heeft een vrouw van rond de 30 het huis van zangeres Rihanna beschoten. Dat melden verschillende Amerikaanse bronnen. De vrouw zou zo'n 10 schoten afgevuurd hebben vanuit haar auto. De zangeres was thuis met haar gezin, maar iedereen kwam er met de schrik vanaf. De schutster sloeg op de vlucht, maar de politie kon haar even later arresteren. Het is niet duidelijk wat haar precies bezielde. We krijgen eerst nog vrij zonnig weer, later ontstaan er stapelwolken en die kunnen op verschillende plaatsen uitgroeien tot een bui. Mogelijk zelfs met een donderslag. Blijft nog zacht met maxima tot 19 graden. Vanaf morgen wordt het frisser en wisselvalliger met geregeld een bui.
3: On a la machine! We clashen er voor een keer, we zien Carnavalsradio in!

overal. Dat is al werkt en nu kun ik al super carnaval. De kroesjes van dat biek, dat is voor hem een groot plezier. Dat drinkt en weer op en recycleert en nog zijn hier.

0: kun je hadden, Theo?
1: De woonjesman.
0: Hij ging hier met carnaval. Heel de stad komen op koers.
1: Maar ik heb hem nog niet gezien, zeg.
0: Dus doepen dan zijn kameel mee. Met al die salons op tol van ons tot Tors.
2: Theo.

0: Het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: Calimera, ime Anastasia, Atsinikolas, Inialisos, Inrodos, de radio.

0: Is dat lieken niet al gedaan? Dat kan toch niet?
1: Niet, jong. Kom, onder die nog een keer begin. Ik tel af, nu draai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

zaknoste joer weer meegekomen. Als het goed goed nog een joer of tien. Het komt een dag, ga godverdommen.

0: opgepast. Deze Zuckerfestliegen van 2026.
1: En ga eens in de TIA stemmen.
2: Ja, meesken. Weet je het nog?
3: Wat, nee?
2: Dat van Toffleus, hè?
3: Ah, dat, hè?
2: Ja.
3: Dat is kutmoeilijk, zeg.

Op, want onkel Lup loopt hier nog rond. En als chauffeur pakte Michel en haar carrière is gelanceerd. Schepen of gemintje rood, dat werd bij Oosrap gearrangeerd.

0: grondgezakt van komt, trek het dan niet gewoon. Want met een spiksplinter nieuwe parket van Bad Paint at Home gooi je er niks meer van zien. Kwalitatieve vinyl- en laminaatvloeren van Quickstep zijn de allerbeste die je kunt vinden. En dat zijn nog in verschillende kleuren en designs. En weet je wat, hè? Paint at Home komt ze zelfs voor alle en al. Als je kunt je handen, het is kan nog een chat drinken, hè? Ha ja, voilà.
1: Kom gerust eens kijken in onze showroom. Of moet ik zeggen, wauwroom. Wanneer dat het vindt?
2: Paint at Home. Brokkels is eeuwig. 166 en 1 af.
1: Paint at Home. Create your happy home.

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geiren is een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je ga eens bouw de steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken, of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel, waar moet hij zijn? In de

0: al wel wat moeite zijn. In de kager. Ja, Wittelkrabbers. T6 en KV. En te start voor een vizier carnavalsradio.
1: 111%.

0: meine Kurs und meine Streik sind noch so rap gedoen. Als NKW auf Nachtegrund bleibt opstoen.
1: Das ist al 2 Jahre, dat ik in mijn kot zit. Ik heb mandelingskes gedaan. In Mierbeek, in Aspeloren, in Winnik en in Opeltjern. Ik heb mijn was gedaan, ik heb mijn plas gedaan. Ik heb grote koois gedaan, ik heb vest kobbies gehad. Ik heb kerst alleen gevierd en nieuwjaar digitaal gevierd. Ik heb mijn bad overlopen, ik heb mijn bad leeglopen. Ik weet niet hoe, ik weet niet van waar dat komt, maar een carnaval is

Ninof. De oudste, de stoutste, de wasste der steden. Osta Spuja keert van haar naar het verleden. 1978 is bewust. Het eerste thema is bekost.

¡Andre, Andre! ¡Ay, ay, ay!

Zorg dus uit. Hij zei van de chassé de bol vertemmende maske kassa. Hè. En ik lust de ruk door de radio van Ginevé van de NKV. Dat doet hij in de taan. Daar gaan wij van delen.

0: NKV. Radio met een hoek af.
1: U kunt de moskee, luisteren ze naar NKV.
2: Het is niet wat je klapt, dat moet wel weten, dat moet wel eens klappen. Nee, dat mag ik niet meer doen. Wel, Ink, dat ga je dat liedje schrijven?
3: Abai ook, maar ja, we gaan toch met z'n tweeën schrijven, hè?
2: Ja, maar is dat goed, jongen?
3: Hier komt ze, schrijft op, ze.
2: Maar wacht, hier is niet drinken, hè, hier is niet.
3: Ja, je mag het dan ook nog niet, hè.
2: En maar wat moet jij, man?
3: Dat moet hetzelfde.
2: Ja, maar ja, ik heb hier van alles aan makker, wat mee je?
3: Wat moet dat gelijk, hè? Toekomst heeft maar door iets.
2: Ja, maar ik moet er ook kiezen. Gaat dat niet mee, dan ik zit met
3: pak. Ik heb dat juist al gezegd dat dat gelijk is.
2: Ah, wel, deze fles, dat is goed. Prieft dan een keer af.
3: Prieft, moet ik niet prieven. Niet al te goed. Geef maar dat wel op. Zet al iets meer. Dan mag ik aan het begin.
4: Voilà, zot.

0: tegen dat God hier al geen kant neemt.
1: Dat is mijn fout zeker.
0: Ja, maar dat heb ik toch niet gezet?
1: Niet mooi, ik zie toch zeker. Hij ziet er zo lastig als dat je groot bent.
0: Maar het is toch waar, hè?
1: Zie het ze, tegen aanmeid en ik zeggen.
0: Wat doet maar ja?
1: Maar ja, wat hè?
0: Hij ziet dat hij een tekst noemt aan lettergrepen niet ooit komt, wat is dat nou?
1: Jongen, ja, doet jij zelf, hè? Met lettergrippen. Om hier eens tikken.
0: Lettergrippen, wat is dat, hè, lettergrippen?
1: Oh, kom jongen, lach mee een ander.
0: Ja, wat langer naar school moest aanwezig zijn.
1: Alles hè. Ken je haan ik niet miskappen misschien?
0: Bij ook, maar ja, ga wil je een tekst krijgen, hè? Ik kan je niet heftig klappen.
1: Hoe zit jij weer mee op,
0: maar wat is misschien niet tegen mij beginnen, dat kan maar rood, want dat is tegen de verkeer.

Een goeie dag. Ik kom hier een gatoke commanderen. Voor een verjoordag. 33 jaar dan jou. En het mag wel een meter zimmen. En als het kan, tegen

0: Het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggeren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: Zo, wat is het vandaag?
3: Love is in the air.
2: Mijn coach en mijn strike zijn nog zo rap gedaan. Als een café op nachtegrond blijft opstaan.
3: Oh.

0: Op, gepast. Deze zoeken van Slieke van 2026.
1: Hey, Luca. Ik heb kopzeer. Hoe komt dat?
2: Dat heb ik al wat gezegd. Krupt in mijn machine. Allee, rap.

0: Café, de radio.
1: Met een hoekraf.
0: En een serieuze.
2: Oh, miljarden. Ik heb precies nog goesting en een pilsje.
3: Ah, wil ik ook.
2: Oh, zie je de dozen? Daar brandt nog licht precies. En wat is dat? Nog een slopersje?
3: Allee, rap. Nog één en tijd.

Welcome, welcome, welcome. Het kind.

0: en zei je nadien bij de grond gezakt vast komt, hè? Trek het dan niet gewoon. Want met een spiksplinter nieuwe parket van Bad Paint at Home gooi je er niks meer van zien. Kwalitatieve vinyl- en laminaatvloeren van Quickstep zijn de allerbeste die je kunt vinden. En dat en nog in verschillende kleuren en designs. En weet je wat, hè? Paint at Home komt ze zelfs voor alle en al. Als je in je handen is, kan nog een chat drinken, hè? Ha ja, voilà.
1: Kom gerust eens kijken in onze showroom. Of moet ik zeggen, wowroom. Wanneer dat het vindt?
2: Paint at Home. Brokkels is eeuwig. 166 en 1 af.
1: Paint at Home. Create your happy home.

0: dat er doe eens.
1: Maar het is de Jos, op verdomme.
2: Jeze.
0: Ja, kom, ze zit je daarbij.
1: En wat drinkt dat makker?
2: Dat is lang geleden, jongen. Zo is het toch maar.
0: Maar hoe dat makker hem, joh.
1: Maar ik heb me gevraagd wat hij gaat drinken, hoe dat is.
2: Goed.
0: Hoe niet goed? Wat drinkt de vroeg?
2: Een pilsje?
1: Pak dan een witkap.
2: Een pilsje, hekka.
3: Ik stond...

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Goed je in het oudste café van stad, je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire niet een foef, maar de koep is dat het dier. Goed je gauw is bouw de steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar. 250 jaar
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken of gewone potten drinken met de sympathieke cafébouw Steven. Al wel waar moet hij zijn? In de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager.
0: Ah, wel, waar moet hij zijn?
1: In de kager!

0: stop. Wat is dat nou? Die hadden liever nog eens dat tweede stik. Ja, ik zie dat.
1: Hey, doe nou eens op, we doen ons op. Kom, doe dat op, kom nou maar los. Hey, doe nou eens op, we doen ons op. Kom, doe dat op, kom nou maar los.
0: Hey, hoi, ben je content of ben je geen hoest meer? Nou gaat dat niet perfect. En nou, voor de allerlaatste keer.
1: Allemaal, allemaal, allemaal, allemaal links. Allemaal, allemaal.

0: uur platte rest. Zijn mijn weer op boon. En zit nou maar gerest, we gaan ons lotte gewoon.
1: Veel hult je in mijn wal niet, maar ziet ons hier weer stof. Onze skeune paraplu en een voelmootje en terug weer won.
0: Ik zal hier gewoon tellen, afdalen vast, want wel bestek komt doodje kas.

Des ethnies azemol ich verklien. Hier nu wünsche Suko, emmen alle op na selfies doen. Dit is leven, van november tot de verbranding. Carnaval is geen moment, het is een missie, een roeping. En wie dat dan niet deed, die gaat opmarschen. Deze is geen fiche, deze is vier, deze is straatje. Moet je hem bouwen om een dream, een wogen, een gedacht en altijd je touch mogen. De salamcarnavalist snapt ons code niet. Wij gaan al in voor dat ene moment, dat uniek moment. Van droog tot kostuum, wij zijn een team, wij pakken dat vast. Ieder lovend in dat haar, vonken vliegen, zogen gieren. Is een moage en stof, tank tot op de mieren. Handgemokt, neergestikt, tot dat god in nacht. Want met de stoepstomme waaien, op volle kracht. Wij geven kleer, genooit en power op stroot. Geen winkelkerken, worden gaan hert, altijd maar rood. Ze zien de stoet, bier, feest, maar niet de nacht.

0: فين؟
1: Radio met een hoekaf.
2: Uk in de moskee? Luisteren ze naar een kaffee.

Hey, ik weet wel, een slagske met carnaval is echt nog goed. Maar een witkap, dat is echt... Beter. Beter. Beter. Beter. Beter.

0: buiten.
1: Ah wel, dat werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengotje. En weet je wel, hè, dit hier door op Dalleboon. Want al 60 jaar zergen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie wordt dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Heimpolé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Heimpolé.
3: Radio Ninove. Nieuws.
4: Een arts uit Waterloo heeft de sociale zekerheid voor ruim 5 miljoen euro opgelicht. De feiten speelden zich af tussen 2019 en eind vorig jaar. De dokter leidde toen een woonzorgcentrum in Charleroi en zou met de RISIF-nummers van verpleegkundigen en de identiteitskaarten van patiënten fictieve prestaties aangegeven hebben. De arts werd meermaals geschorst, maar slaagde er telkens in om een nieuwe onderneming op te richten en de fraude verder te zetten. Eind vorig jaar ging het rusthuis dicht. De bankrekeningen van de man zijn intussen geblokkeerd en er is ook nog beslag gelegd op zijn woningen en voertuigen. In Luik heeft zich vanmorgen vroeg een ontploffing voorgedaan aan een synagoge, dat meldt de lokale politie. Niemand raakte gewond. De explosie veroorzaakte wel wat materiële schade, zo zijn de ramen aan de voorgevel van het gebouw weggeblazen. En ook de ramen van de tegenoverliggende gebouwen sprongen door de harde knal. De politie heeft de straat afgesloten en een veiligheidsperimeter ingesteld. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel geweten. De afdeling terrorismebestrijding van de federale gerechtelijke politie in Luik heeft een onderzoek geopend. De prijs van ruwe olie is gestegen tot ruim $100 per vat. Dat is het gevolg van de aanhoudende aanvallen in het Midden-Oosten. Daardoor hebben olie- en gasfabrikanten in de regio hun productie fors verminderd. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt bijna volledig stil. En dat is een van de belangrijkste doorvoerroutes voor olie en gas. Het is al geleden van 2022 dat een vat ruwe

0: Maar tot 19 graden. Vanaf morgen wordt het frisser en wisselvalliger met geregeld een bui.
1: On a la machine! We klassen er van Enneke en we zien Carnavalsradio in!

0: Op een schone moedagmijnd goot een telefoon in een atelierken niet te ver van de dinger. Zuster Esmeralda trekt haar kap goed en slikt haar leste spekkeloeskoek deer. Met een vasthand en een zwoer stemmen pakt zij een telefoon op.
1: Hallo, mijn zuster Esmeralda van de afdeling mode, boutique, retouche, verkoop en verhier.
2: Een goeie dag, madame, als ik dat mag zeggen ten eerste. Het is hier Hans van de verfwinkel van Opredigem. Ik zou je moeten vragen als dit arrangeert. Doeken en doeken, Oosninos, Gereuzen, Vienen, Diamanten, Jubilee. Zou je de maskers en jongens van Sustroos eigenlijk een nieuw kostuumje willen maken? En het mag vast erg materiaal zijn, want ja, het zijn de pompiers die ermee op spier gewoon. En je kent je man, hè?
1: Nee, kameroot. Ik kan geen man en zeker geen pompiers. Maar dan moet je er al wat aan, dat komt allemaal in orde. Je mag toch een keer aan de hevel komen daartoe.
0: Dat was het begin van de vredig lange werkdag voor zuster Esmeralda en de maskers en jongens van de afdeling mode boutique, retouche, verkoop en verier. En alleszins een geefletje van een sing.

ik net niet blaas. De macht kreeg kaster per malheur, maar bij ons het

0: sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: Loont de moeite om misschien te luisteren wat ik zeg? Enfin, ik ging het eigenlijk over iets anders hebben vandaag.
3: Zelfs onze premier luistert naar NKV.
2: Dat zouden we graag volhouden. Het loont de moeite om eens out of the box te gaan. En daarmee dank ik u voor. Out of the box.
4: Als dat me goed aflukt, al 22 jaar, pompieren er dan hier.
5: Weet je het nog? Nog niet lang klein. Onder voort worden zonneskleen.

0: Vergeten.
1: Bonjour, cousin. Het is een van de chaussée de vertemmende maske kassa. Hè. En ik lust de ruk door de radio van Guinevere van de NKV. Dat doet hier en daar aan mij van delen.

0: Zij gaat die verdoefde, lelijke en gratvernemelegeerde blommekes gordijnen van een overgrootmoeder in onkel Evaristas Keumbrie, die getrouwd was met de koffer van een burgemeester, die ze nog gekocht heeft voor 2,5 francs van de Toschkers in Neesnoerloch. Heb ze bijgezien?
1: Ah, wel? Dat werd deugd uit, dat is wat zien, wat paint at home. Niet waar, Joop?
2: Ja, nee, ja, daar vind je dus een gigantische keus aan. Draperies, overgordijnen, zonneweringen, lamellen, rolgordijnen. Alles gewoon. En trouwens, mijn naam is Henk.
1: Honk. En ze maken alles volledig zelf op moot en smoke van de kalant. Kopmeten en installeren in je verhaal. Niet waar, Jaap?
2: Het is Henk Nonderdjew. Zo de meter op. Ga naar Paint at Home op de Brakelse Steenweg 166 in Eindhoven.
1: Ah, oké, Jaap.
3: Paint at Home. Create your happy home.

0: Hop, hop, als deze zukken verslieken van 2026.
1: Ken je haar ook dat geviel? Ieder dag veel te vrij opstoen om haar eigen ooit haar bedden te sleren en haar stinkbek te kosken terwijl je naar haar lierke smoelende spiegel moet zien. Ken je haar ook dat geviel? Als haar een aardstuk brood in haar kleuter spelen om in de file te stoen naar haar werk en tijdens een hele dag onder haar kleuten te krijgen van dat dik op en dat boos meegespeeld. Ken je haar ook dat geviel? S'avonds naar haar nog naar de winkel om de pot spaghetti te kopen en ten orde in sloop te vallen in de zetel. Zwaaien ze haar naar de open op de televisie te zien. Awel, bij groot en groet zeggen ze: genoeg! Genoeg, zeggen ze.
2: Ken je dat geviel? Eén keer per jaar loten we niet op onze kop skaten. Ken je dat geviel? Eén keer per jaar draaien we de rollen om. Ken je dat geviel? Eén keer per jaar heeft er niemand ons tegen. Ken je dat geviel? Eén keer per jaar zijn we walen en boos. Ken je dat geviel? Eén keer per jaar is dat van ons. Daarom is groot en groes

tof. Merci. Ik viel me al echt wel kenig voor je in een dag. Deze pakken ze mij nooit meer af. Ons keuze feest van heel ons stad. Caravan!

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je in het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire eens een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je huis, bouw de steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoederen, te kwissen, te vogelpikken, of gewone potten drinken met de sympathieke caféboos Steven. Ah, wel, waar moet hij zijn? In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.

0: V.
1: Radio met een hoek af.
2: Ook in de moskee, luisteren ze naar NKW.

0: NKV.
1: Hamel hamel ha. Hamel hamel ha. Hala ha. Hamel hamel kol kol ha.
0: Radio Menenukaf.
2: Ook in de moskee luisteren ze naar NKV. Ja.

Mr. Jeff, ik kom nog de week maandag niet naar school. En het dag en dag zal niet simpel zijn. Ik ben niet ziek,

De zoeterdag, de kinderen morda ben ik al ontgroet. Dus de zondag start vermaal het schoenste bouw. Het is dus zeker niet meester Jeff, omdat je ma bataatje straf. En ma vergiel de klas, blauw verweten netje.

keer. Dat ga maar verweet voor ik weet niet wie, meester Jeff. Daar rokt een wettelkrabber niet.

0: Dat kostuum dat ik hierna afgeef, dat is van ma. Morna gof het naar een ander en dat is iets ka. Dunt dat je zorg na dat ka hier moet loten gewoon. En dat doet niet mij, ma.
1: Ieder kostuum in

Bald costumo te ook een wilder bataille troon. Het is een machtige villa, dat moet je verstoon. Dus kunnen hoe tof en park dat je mocht uitvoeren.

0: buiten.
1: Ah wel, dat werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengotje. En weet je wel, hè, dat is door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie wordt dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Heimpolé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Heimpolé.
3: En avant la machine, we klassen er van een keer, we zien Carnavalsradio in.

Doja hunto en henich, voicem beats in a life. Hezich contenta hier zich. Mijn erts gomee. Voel je het al komen stille zoon.

0: En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: Calimera, in me Anastasia, Atsinikolas, in Ialissos, in Rhodos,

0: springt als de beat begint. Lieke vette springen,
1: lieke vette springen.
0: Ik wil dat je springt als de beat begint. We beginnen hier van links, springend en naar rechts.
1: Jumpen weer naar links
0: en dat al tegelijk. We beginnen hier van links,
1: springend en naar rechts.
0: Jumpen weer naar links
1: en dat al tegelijk.

0: Alle carnavalisten zijn gereed.
1: Zijn we nog gereed voor te springen?
0: Op wat plosh? Van links naar rechts. Ik wil dat je springt van links naar rechts als een biete hinch. 1, 2, 1, 2, 3.

0: dag gespringt als de beat begint. Een lieke vette springen.
1: Een lieke vette springen.
0: Ik wil dat gespringt als de beat begint. We beginnen hier van links. Springen en naar rechts.
1: Jumpen weer naar links.
0: En dat al tegelijk. We beginnen hier van links.
1: Springen en naar rechts.
0: Jumpen weer naar links. En dat al tegelijk.

0: alle carnavalisten zijn gereed.
1: Zijn we nu gereed voor te springen?
0: Op wat plos?
1: Van links naar rechts.
0: Ik wil dat je springt van links naar rechts als een biete hinch.
1: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: zeg, al die verdoefde, lievelijke en grat vernemeligeerde blommekes gordijnen van een overgrootmoeder hier in onkel en Aristas Keumbrier die getrouwd was met de koffer van een burgemeester die ze nog gekocht heeft voor 2,5 francs van de Toschkers in die snoerlog. Ik ze bij gezien.
1: Ah wel, daar werd deugd uit dat je zou zien wat paint at home. Niet waar, Joop?
2: Ja, nee, ja, daar vind je dus een gigantische keus aan. Draperies, overgordijnen, zonneweringen, lamellen, rolgordijnen. Alles gewoon. En trouwens, mijn naam is Henk.
1: Honk. En ze maken alles volledig zelf op moot en smoke van de kalant. Kom mee en installeren in je verhaal. Niet waar, Jaap?
2: Het is Henk Nonderdju. Zo de meter op. Ga naar Paint at Home op de Brakelse Steenweg 166 in Eindhoven.
1: Ah, oké, Jaap.
3: Paint at Home, create your happy home.

0: Oppas, deze is ook een verslieken van 2026.
1: Een café, als dat maar goed aflukt.

0: Spel je geir vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van stad? Je weet toch hoe dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geiren eens een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je ga eens bouw de steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken, of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel, waar moet hij zijn? In de kager.

Yo. Kom uit een stad onder Denjer. Ze leidt diep in mijn hert. Een stad waar dat een zwaar bier nog zelf gebraven werd. Kom uit een stad waar dat carnaval nog echt leeft. En dat iedere wettelkrabber altijd alles geeft. Kom uit een stad waar dat je echt alles kunt bereiken. Waar dat zal niet kraken en nog minder rapswet maken. Kom uit een stad van green en zwart en cafegieters. Waar dat ze witkap drinken met 1000

0: Mika V.
1: Hamla hamla ha. Hamla hamla ha. Hamla ha. Hamla ha. Kul kul ha.
0: Radio Menenukaf.
2: Ook in de moskee. Luister eens naar NKV.

Dit is hier wel de jeugd te peken.

0: Radio met een hoek af.
1: Double Tub 2016 presenteert Jubileum met patékes en gebak. Amai, mijn frak. 10 jaar bestaan, het is veel te rap verbouwen. Maar beide van ons laat Double Tub nog altijd in ons hart. En daarom stellen mijn alle veen de oudste bakkera op de markt.

0: Ziet wel wat als hij nou binnen smaakt.
1: Ja, ken je hem niet? Allee, la boe, wel zo klopt dat hem hier verkupt.
0: Nou, verdomme. Allee, kom, we zullen eens mee gaan klappen aan het einde.
2: Zit je gewoon hier niet op?

0: Dus ga daar voet naartoe, heel de nacht op de boom richting Taalstadtoor.
1: De tap is lessen zonde of naar de Rio. Op de boom is uit de toek naar de
2: Versato.
3: Nee, ik heb dat niet binnen mogen.

0: Hey Sam, hoort dat hier na alle jongen datzelfde?
1: Oh, dat is de moment! Ze
2: zingen hier!
1: Ja, ze zingen hier!
2: Ze komen al bij!
1: Dat is Sam, kom aan!
3: De reclamekeus!
4: Zeg,

0: buiten. Ah wel, dat werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengotje. En weet je wel, hè, dat die door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Bahajo's. Een familiebedrijf met traditie, waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het ander, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
1: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
0: 60 jaar Hein Polé.
2: Radio Ninoven Nieuws.
3: Een arts uit Waterloo heeft de sociale zekerheid voor ruim 5 miljoen euro opgelicht. De feiten speelden zich af tussen 2019 en eind vorig jaar. De dokter leidde toen een woonzorgcentrum in Charleroi en zou met de RISIF-nummers van verpleegkundigen en de identiteitskaarten van patiënten fictieve prestaties aangegeven hebben. De arts werd meermaals geschorst, maar slaagde er telkens in om een nieuwe onderneming op te richten en de fraude verder te zetten. Eind vorig jaar ging het rusthuis dicht. De bankrekeningen van de man zijn intussen geblokkeerd en er is ook nog beslag gelegd op zijn woningen en voertuigen. In Luik heeft zich vanmorgen vroeg een ontploffing voorgedaan aan een synagoge, dat meldt de lokale politie. Niemand raakte gewond. De explosie veroorzaakte wel wat materiële schade, zo zijn de ramen aan de voorgevel van het gebouw weggeblazen. En ook de ramen van de tegenoverliggende gebouwen sprongen door de harde knal. De politie heeft de straat afgesloten en een veiligheidsperimeter ingesteld. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel geweten. De afdeling terrorismebestrijding van de federale gerechtelijke politie in Luik heeft een onderzoek geopend. De prijs van ruwe olie is gestegen tot ruim $100 per vat. Dat is het gevolg van de aanhoudende aanvallen in het Midden-Oosten. Daardoor hebben olie- en gasfabrikanten in de regio hun productie fors verminderd. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt bijna volledig stil. En dat is een van de belangrijkste doorvoerroutes voor olie en gas. Het is al geleden van 2022 dat een vat ruwe olie nog zoveel kostte. In Los Angeles heeft een vrouw van rond de 30 het huis van zangeres Rihanna

was in een zooi hier in de gebieren. Hij was verkleed in een pompier. En iedereen wist het al.

Hoppa pas, deze is ook een verslieken van 2026.

0: dit is Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggeren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

Oké, wat al krabbers, we gaan een speciale gaan doen. En dus gaan we allemaal zakken.

Beste Nino Vieters, beste meisjes hier allemaal onderkant. De laatste tijd werd de stad in een negatief daglicht gesteld. Door de politiek, de media en een of ander programma. En als u zit een spel hier op de mail. Maar niet door wel bestitch, wale vliegen als vier biekes door de stad. Dag en nacht. Dus kom en vlieg dus met ons mee door de stad hier onder de dinger. De plush waar ik al helemaal even woon. Met mijn dingsken, de koepert en ons keukenkerk. Dus laat je maar zeggen.

0: anders en zei je nadien dat de grond gezakt vastkomt, trek het dan niet gewoon. Want met een spiksplintje nieuwe parket van Bad Paint at Home gooi je er niks meer van zien. Kwalitatieve vinyl- en laminaatvloeren van Quickstep zijn de allerbeste die je kunt vinden. En dat en nog in verschillende kleuren en designs. En weet je wat, hè? Paint at Home komt ze zelfs voor alle en al. Als je in je handen is, kan nog een chat drinken, hè? Ha ja, voilà.
1: Kom gerust eens kijken in onze showroom. Of moet ik zeggen, wowroom. Wanneer dat het vindt?
2: Paint at Home. Brokkels is eeuwig 166 en 1 af.
1: Paint at Home. Create your happy home.

eraan. Nog heel even alles geven, want mijn leven is verbaan. Ik al stond een uur geleden, onze stad op zijn kop. Ik

0: ben je niet meer. Zijn je allemaal gereed voor een tweede keer? Ik zeg het al, houd me roepen en afdagen vast. Als dat hier begint, dan werd iedereen hier wild.
1: Want deze is niet.

0: Dames en heren, ladies and gentlemen, welkom aan boord van deze Boeing 9400 Nino.
1: Come on, Nino Pieterkes, we pakken haar mee. Waar gaan we naartoe? Naar Ibiza!
2: We're gonna have some fun in the Pasha!
3: Nino Balabaya, kom de snoros fiesta, kom over het podja, zodat ze niet de

0: rook me af waarom is het? Waarlijk kappen in de merk.
1: Ik zing door niks, het is al zwart.
2: Als mijnwerker, deed dat donker gat. Mijn oostruweel, ga me kappen, zeg ze veel.
0: Waarlijk kappen in de merk. Ik vroeg me af waarom is het? Waarlijk kappen in de merk.
1: Ik zing door niks, het is al zwart.
2: Ik heb niet gezien, kriep iedereen een diamant door in dat gat.

0: Ik vroeg me af waarom de stress. Waarlijk kappen in de mes.
1: Ik zing door niks, het is al zwart.
2: Als mijnwerker, deed dat donker gat. Meostruweel, ga me kappen, zeg zoveel.
0: Waarlijk kappen in de mes. Ik vroeg me af waarom de stress. Waarlijk kappen in de mes.
1: Ik zing door niks, het is al zwart.
2: Ik heb niet gezien. Kriep iedereen een diamant door in dat gat.

0: Gomme kappen, gomme, gomme kappen, wit kapakken. Oh, taart voor rieten kappen, oh, gooit nog hier aan pakken. Na, na, na, feest, ga, ga, ga, beest. Gomme kappen, gomme kappen, gomme kappen. Waarle kappen in de mer, ik vraag me af waarom is dat. Waarle kappen in de mer,
1: ik zing door niks, het is Antwerp.
2: Als mijnwerker, deed dat donker gat. Met ons truweel, ga me kappen, zeg ze veel.
0: Waarle kappen in de mer, ik vraag me af waarom is dat. Waarle kappen in de mer,
1: ik zing door niks, het is Antwerp.
2: Ik heb niet gezien, kriep iedereen een diamant door in dat gat.

0: zitten.
1: Ah wel, daar werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengotje. En weet je wel, hè, dat die door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie, waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Hein Polé.
3: On a la machine, we clashen er voor een keer, we zien Carnavalsradio in.

0: Het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

wordt dat ze doorna allemaal mee komen. Allee, jongens, alstublieft. Zeg, dat ik burgemeester geworden ben door allemaal te bezen. Ah, mijn zoeteken.

Osta, osta, Esdor. Dovolte pers, instappen. En al wie dat er niet op zit, pak de volgende Daltemoer.

0: Oes. Want bij ons vind je alleen maar verven van de allerbeste topkwaliteit. 100% Belgisch, gelijk ieke. En 200% goed, ook gelijk ieke. Eigen verfmachine, 1001 kleuren. En altijd meer dan genoeg in huis. En ook voor alle kleuradvies stomen altijd gereed. En dan natuurlijk met een glimlach en de nodige kennis. Gelijk ieke. Dus kom gerust eens kijken en ontdek het zelf. Paint at Home, Brokkels en Steenweg, 166 in Ino.
1: Paint at Home. Paint at Home.
2: Paint at Home. Create your happy home.

0: opgepast. Deze Zuckerfestliga van 2026.
1: En ga in chat in de TIA stemmen.
2: Hey, hola, hola. Is dat hier de fiesje van Do? Zij gereed van een lieve dans of niet? Hey, her, dan moet het alleen een keer veren doen. Geen probleem.

0: stop. Wat is dat nou? Die hadden liever nog eens dat tweede stik. Ja, ik zie dat.
1: Hey, de naar is op. We doen alsof. Kom, doe dat kop. Kom, naar maar los. Hey, de naar is op. We doen alsof. Kom, doe dat kop. Kom, naar maar los.
0: Hey, hey. Hi. Ben je content? Of ben je geen hoest meer? Nou goed dat niet perfect. En na, voor de allerlaatste keer.
1: Allemaal, allemaal, allemaal, allemaal links. Allemaal.

op Deutsch presenteert BPA. Bijzonder plan vanaf Graaselijk Lierik.

0: Ries, ries, hou het maar een kalle met een vriend die knees. Hou het maar met hem met een vierde dikke kop. Kun het aan die zeggen, maar alle gezinnen flop.
1: Lompen.
0: Serieus, hou het maar een kalle met een vriend die knees. Hou het in België, dat kan achterlijk een dip. Foutelijk verdien je al wat toekomst op alip.
1: Lompen.
0: Serieus, hou het maar een kalle met een vriend die knees. Hou het je geloof het moeder naar aan de klit. Zie dat dan al lopen, jongen, broekjes weer dekken.
1: Lompen.
0: Serieus, hou het maar een kalle met een vriend die knees. Hou het je niet met de gazijnen voor je zot. En lukt niet van mijn voeten of ik geef aan je shot.
1: Lompen.
2: Ik gewoon niet zwaaien verder, zeg het aan het aangezicht. Zie dat door na toch leuven, nee ga zet je hier het licht. Je kent je seks niet hoor, hij zit precies gekrompen. Het is echt wel geen afval.
1: Ga zet gewone lompen.

Die kant is moskaal, veel ik het te wien en een tut die glijdt. Ze lachen allemaal mee al, volgens mij, maar kijk er door in haar op een vijf of vijf. En dan is er iets, dat ik al lang wist, dat ga volgens aan mama, nog in haar broek wist. Maar kom dat ik haar been, dat is een lachje gepakt. Maar zijn mama gezegd, dat ga ik je

0: Als ik in mijn lonje hun die dat niet tegen kan. Als ik in Janet en ik ben echt een man.
1: Lompen.
2: Ik gewoon niet zwagen verder, zeg het daar in aangezicht. Zie daardoor na toch lopen, nee ga zet hier het licht. Je kent je seks niet gewoon, en hij zegt precies gekrompen. Je zegt wel geen avans.
1: Ga zet gewone lompen.

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire eens een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je ga eens bouwen steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken, of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel, waar moet hij zijn? In de

0: al wel wat moeite zijn. In de kajer.
1: Ja, Wittelkrabbers. T6 en KV. En te start voor een visie Carnavalsradio.

MKV! Zazumlamanın dış nasırık mi? Oh!

0: Oppas, deze is ook een verslieke van 2026.
1: Ik was altijd wat verlegen als ik neffest masker stond.
2: Allang kalotje pampers, naar die is ten vriet beschond.
1: Ik was altijd maar ontgamen, man, versloving, wat een ramp.
2: Er moest

vikingen. De vikingen. De vikingen. Hele batteries zijn opgeladen. En wireless en nageregeld. Verros, Inofstad, Hoover te pakken.

0: Eslöti volahegyi molle.
1: Luister naar NKB Radio met een hoedaf. 111% carnavalsradio.
2: Hey, wanneer om een keer een graalijk visje en baven?
3: Wacht dan tijd maar af. Als een wijl in hangskieten,
4: zet je stoel dan maar aan de kant.
2: En hoi op tofelstoel.

De Ninovske fanfare. Wij gaan hierna een erken spelen. Kom aan carnavalisten, meezingen en meedansen. 3, 2, 1...

0: buiten.
1: Ah wel, daar werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengotje. En weet je wel, hè, dit is door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Hein Polé.
3: En avant la machine, we klassen er van Enneke en we zien Carnavalsradio in.

0: schuim opstoot.
1: Aha, hij is er goed mee.
0: Goed kragissen.
1: Stik in zijn mensen, ja. Ken ik er vol. Ze biedt op zijn kop naar buiten. Haha.

0: het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggeren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: Radio met een hoek.

0: Opgepast, deze zukken verslieken van 2026.
1: Hey! Zijn jullie het weer? Nina! Zing mij als mee!

0: Want bij ons vind je alleen maar verven van de allerbeste topkwaliteit. 100% Belgisch, gelijk ieke. En 200% goed, ook gelijk ieke. Eigen verfmachine, 1001 kleuren. En altijd meer dan genoeg in huis. En ook een verhalen kleuradvies. Stomen altijd gereed. En dan natuurlijk met een glimlach. En de nodige kennis. Gelijk ieke. Dus kom gerust eens kijken en ontdek het zelf. Painten at home. Brokkels en Steenweg 166 in Ino.
1: Painten at home. Painten at home. Painten at home. Create your happy home.

0: opgepast, deze Zuckerfestliga van 2026.
1: En ga geen chat in de TIA stemmen.
2: Verhoor het, maskers en jongens, al te horen. Pak alle pot briantin en vraag dat een parik is.

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geiren is een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je ga eens bouwen, Steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken, of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel, waar moet hij zijn? In de

0: Al wel wat moeite zijn.
1: In de kager.
0: Ja, Wittelkrabbers. T6
2: en KV.
0: En te start voor een vizier carnavalsradio.
3: 111%, hè.
0: Ize, jebla!
4: Iedereen kan dat wel daags naar achter noemen, mode wittelverbranding. Eigenlijk zei geen meisje meer, maar toch heb je nog altijd hoesting op dat punt. Niet heb je een hoesting van een roos te horen, maar heb je geen hoesting van deur te horen.

Bonjour, cousin. Het is een van de chaussée de bol verstemmende masker kassa. En ik lust de rug naar de radio van Guinevere van de NKV. Dat is de 10 en taan. Daar gaan wij van delen.

Costas Puglia, al 5 jaar in de stoet. Vriendschap en plezier, het is als u dat het moet. Batouch, homen over de schreef, maar wel zijn al joren goed opdreven.

0: 111% Carnavalsradio.
1: Ladies and gentlemen, welkom op de Battle van Ninov. In de blauwe hoek, met een kusgehalte van 47 beestjes per minuut, de burgemeester van stad, Tanja de Jonge. En in de geel-zwette hoek, met gewicht van op oprij 400 hectare nat gewogen, Guy Dazelin. Let's go!

Geel, geel, green, zwet of wit, oranje, graas, ik weet het niet. Green, blaad, rood of geel, rood, blaad, test te veel. Geel, green, zwet of wit, oranje, graas, ik weet het niet. Green, blaad, rood of geel, rood, blaad, test te veel. Geel, green, zwet of wit, oranje.

0: Ben je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van de stad, je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geiren eens een foef, maar de koep is dat het dier. Gooit je huis, bouw de steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager! In de kager, in de kager, in de kager, en gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken, of gewone potten drinken met de sympathieke cafébloos leven. Ah, wel, waar moet hij zijn? In de kager, in de kager, in de kager, in de kager, ah, wel, waar moet hij zijn? In de kager.
2: Wat een

0: mijn koos en mijn strijk zijn nog zo rap gedoen. Als een café op nachtegrond blijft opstoen.
1: Hey, Sayed, er is van haar een

0: Ik heb het gat in de markt hier ooit gevonden, hè. Het is een machine, hè. Waarmee dat man twee keer naar ons hand zetten.
1: Ja. Ziet er niet gewoon uit. Als dat spul maar niet ontploft, dan zit jij wel een gat in haar merktemmen.

0: Los machines proberen opstarten, hè?
1: Zijn wel zeker, hè?
2: Ik wist hoe dat alles op hun stond.
1: Jongens, ça va, we zullen wel zien wat dat geeft, hè, als je ze zeker zit van dat spel.
2: Jongens, zeg, het doet mij nou twijfelen, hè?
1: Door is dat al op, hè?
2: Welke elektriek was dat, hè? Was dat nou 22 of draaidadig?
1: Ja, man, dat weet ik nog eens, hè.
2: Zeg, en is de druk wel goed, hè?
1: Domme, wat doe je nou?
2: Ziet door, heb je dat kutzooi ding doorgezien, hè?
1: Miljarden, tjie, dan begint dat te branden.
2: Alles op ze!

Ja, kom, we gaan nou eens proberen, hè. Tweede keer, goeie keer, hè. Moet dat normaal niet derde keer zijn, hè. Wow, dat zal wel goed komen, geen probleem. Collega's, ik voel dat mijn dikke tien. Dat is vertrokken. Ja!

Van Touch. Werken we van smijren tot zomers. Van Touch en mijn nichter. En Tijn weer zat. Van Touch zitten we op ons hat. Van Touch geklok, van Touch gezoog. Maar doorkomen deer. Want we gaan er allemaal weer.

nieuwste sport af. Alles was skiën. We zijn de Giel, we kennen ons vak. Alles gegeven, liters gekapt. Alles kunnen zwaaien, niks geverklapt. Waar mijn carnaval gemist, ja, echt gemist.

0: versleten.
1: Ah wel, dat waren het godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengoot. En weet je wel, hè, dat is door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Hein Polé.
3: En af la machine, we klassen er voor een vizier carnavalsradio in.
4: Hello, this is your captain speaking on Metal Flight 11.11. Please welcome your stewardess, Agnes.

0: opgepast, deze Zuckerfestliga van 2026.
1: En ga in chat in de TIA stemmen.

0: dit is de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen, dat doen we wel toch suggeren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: NKV.
3: Radio met een hoek af.
4: Uk in de moskee, luisteren ze naar NKV.

0: Ich? Moet je nou eens overwegen?
1: Wat hè?
0: Ah, o Stefanie?
1: Ah, onze Weske Prins?
0: Ah, goed. Dat is een vrees, hè. Op mijn wagen, van de Shell naar Nedefix. Allerweg te steken voor de winch,

0: Letterman. Hallo meneer.
1: Hallo.
0: Hoe lang is hier al carnaval?
1: Nou, toch al 50 jaar.
0: En is er hier te veel plezier?
1: Dat is hier graalig tof.
0: En lachtigen en zaten nog.
1: Een wet

0: zijagaal die vertoefde. Een lelijke en gratvernemelegeerde blommekes gordijnen van een overgrootmoeder in onkel Evaristas Keumbrie die getrouwd was met de koffer van een burgemeester die ze nog gekocht heeft voor 2,5 francs van de Toschkers in Niesnoerloch. Heb ze bijgezien?
1: Ah, wel? Dat hebben een deugdhuis dat je zou zien wat paint at home. Niet waar, Joop?
2: Ja, nee, ja, daar vind je dus een gigantische keus aan. Draperies, overgordijnen, zonneweringen, lamellen, rolgordijnen. Alles gewoon. En trouwens, mijn naam is Henk.
1: Honk. En ze maken alles volledig zelf op moot en smoke van de kalant. Kom mee en installeren doen ze vooral. Niet waar, Jaap?
2: Het is Henk Nonderdjew. Zo de meter op. Ga naar Paint at Home op de Brakelse Steenweg 166 in Eindhoven.
1: Ah, oké, Jaap.
3: Paint at Home, create your happy home.

0: Op, gepast. Deze zukkenvenslieken van 2026.
1: Er zijn weer veel liekjes geschreven, aventuur. Allemaal bosch. Maar als je het ook zegt, dat is nog karre.

0: dat gezocht, al vaker onlangs zijn we nog hangs.
1: Scandinavisch jubilee.
0: Lontjes los, lontjes ho, al vaker onlangs op de boot. Op samen, samen, plush, plush, dat is het ra. Stomme vera, stomme vera, stomme vera, stomme vera, stomme vera.
1: Scandinavisch jubilee.
0: Samen, samen, plush, plush, dat is het ra.

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je in het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire niet een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je huis, bouw de steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar. 250 jaar
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken of gewone potten drinken met de sympathieke cafébloos Steven. Al wel waar moet hij zijn? In de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager.
0: Ah, wel, waar moet hij zijn?
1: In de kager!
2: Ja, Wittelkrabbers!
3: Haha!
2: T6 en
3: KV.
2: En te start voor een vizier Carnavalsradio!